0: Muziek.
1: Ik weet gewoon niet wel, well, no, je EMS service needed, just need help getting the dead.
0: Affirmative.
2: 47.